0: Wel werken vandaag, of het hele weekend, ja, dan hebben we wel een overzicht. En dan die werkweek, weet u dat nog? Op 21 april 1974. Want daar praten we over vandaag in de top 50. De Mi Amigo top 50. En wat kun je tegenkomen? Natuurlijk de 50 platen op een rij, er zullen een paar platen ontbreken. Dat heeft te maken omdat de artiest totaal niets is geworden. Helemaal niets en nooit echt de tijd heeft overleefd. Of gewoon platen die gewoon niet aangekomen zijn aan boord of in Spanje, zoals ik al vorige keer zei. En u gaat het ontdekken. We hebben 6 nieuwe binnenkomers en 16 stips. En 1 superstip. En die vindt u zo meteen op nummer 15. Maar we beginnen eerst met nummer 50.
1: Nieuw.

Zoals het plaatje gebekt is, moet je hem draaien. En als je dan de lange uitvoering vindt, dan moet je hem ook draaien. En dat hebben we bij deze dus ook gedaan met Three Degrees. En The Dirty Old Man. En je hoort het wel, hè? Dit is een stukje langer dan normaal. Als we kijken naar die hitlijsten van toen, van 1974, we gaan ze ook van 75, 76, 77 en 78 behandelen. Ongeveer 3 maanden er steeds tussen, dat je niet steeds dezelfde plaat elke week hoort. Vroeger was dat een heel ander verhaal, maar toen had je uiteraard geen probleem mee, ga ik vanuit. En we kunnen nu ook, het was wat werk hoor, om die lijsten bij elkaar te sprokkelen. Vorige keer kon ik nog niet eens de weken erbij vermelden, maar nummer 50 hadden we 1 week. De eerste week voor Gigolo Cincinnati met C. Eerste week dat ze in de top 50 staat. En deze van de Three Degrees, The Dirty Old Man, 14 weken. Van 24 naar 49. En er is nog een eerste week afkomstig voor Elvis Presley en Hound Dog. Nieuw.

0: 14 weken in de Mimigoat op 50. Chefstone en Dibbins. En de Shady Lady. Van 32 naar 47. En op 46 komen we weer een nieuwe tegen.
1: Nieuw.
0: Slate en Everyday.

Michela, Smedestraat 33 in Brugge. Michela, markt 89 in Eeklo. Michela, vrijdag maar 33 in Gent. Michela, met avondkleedjes, suite en cocktailkleedjes. Michela, gespecialiseerd in bruidskleding.

alweer 10 weken in de Mimigo Top 50. Vanaf 27 afkomstig en nu op 45. The most beautiful girl that walked out on me. Charlie Ritz. En The Most Beautiful Girl. Elvis Presley was in die periode weer zeer populair met zeer oude hits. Eentje daarvan is The Jailhouse Rock op 44.

Steffi Graf. Herzen haben geine venster, alleen een deur hebben ze dus. Met verschillende kamers uiteraard, dat mag wel duidelijk zijn. Zesde week voor haar deze dame van 30 naar 43 gezakt. Ik denk dat dit de laatste maal is dat ze niet meer voorkomt. Wat een vooruitziende blik heb ik, hè. Maar dan hebben we het over de periode van 21 april 1974. Nieuw. Martha McNeil, de eerste week op nummer 42. Ik zie een ster.

Olivia Newton-John. Long live love. 2 weken staat ze erin, van 49 naar 38. En we zijn toe aan een overzicht vanaf nummer 50. Op nummer 50 nieuw binnengekomen. Cinciolina Cincinnati, als ik het ongeveer goed uitspreek. En C. 14 weken, van 24 naar 49. The Three Degrees en The Dirty Old Man. Op 48 nieuw binnengekomen. Elvis Presley en Hound Dog. En op nummer 47... Shepston en Dibbins en Shay the Lady. Nieuw binnengekomen, Sleet op 46 met Everyday. 45, Charlie Ritz, The Most Beautiful Girl. Elvis Presley met de Jailhouse Rock, van 31 naar 44 in zijn 5e week. En Elvie Graf, Herzen haben keine Fenster. 6 weken, van 30 naar 43 gezakt. Nummer 42, nieuw binnengekomen, Martin McNeil en Ik zie een ster. En 41 hebben we Ricky Gordon met Hey Hey Baby. Plaat is niet aan boord aangekomen of in Playa de Aro, want daar houden we het al eventjes op. Van 39 naar 40, Ellen en Simon met Sweet Valentine. Op nummer 39, ook een plaat die ook niet aangekomen is, Dimitri met All You Can. En net hoorde u Olivia Newton-John met Long Live Love. Dat betekent dat we nu overgaan naar 37 en die is... Met stip binnengekomen. Nee hoor, met stip is die gestegen van 48 naar 37. Charlie Ritz, Behind Closed Doors.

Maffe maandag, daverende dinsdag, woedige woensdag, denderende donderdag, volle vrijdag of zinderende zaterdag en zalige zondag. Elke dag een gouden

Zaffaroni van 47 naar 36 deze stipnotering. En mama, he is making eyes at me. He's getting me. In haar tweede week deed ze dat. En we hebben er nog één in zijn tweede week. Elvin Stardust en het Jealous Mind op 35.

0: gaan jullie allemaal naartoe?
1: Naar Van der Goes in Noordorp. Unieke tapijtcouponverkoop van uitsluitend merktapijt. Hoge kortingen, man. En een enorme keus. Ga er ook heen. Morgen al.
0: Ja, Van der Goes in Noordorp. Bij Delft. Dorpstraat 64. De grootste tapijtleverancier van de Randstad.

Vorige week zei ik het al, dat konden we nog geen week aan de hitparade doen. Omdat het eigenlijk wel de Joepie top 50 was. Maar alles kwam eigenlijk voor het eerst binnen in die top 50 van de Miamico top 50. Als je denkt van hoe kan dat nou? Nou, dan weet u dus bij deze. 3 weken erin. Van 38 naar 33 een stipnotering van Ringo. Temptation heet het nummer. Ja, ik kom ook soms platen tegen dat ik bij mezelf denk van oh, nou dat had ik dus ook niet verwacht. En bij sommige platen was het echt wel zoeken hoor. Maar ja, het internet is er voor je, dus daar vind je van alles over het algemeen. Gaan we over naar nummer 32. André Mos en Ella.